0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. In het centrum is gisteravond een man aangehouden die dreigde met een mes. Hij had ruzie met een ander persoon op de Lange Viestraat. Veel politie ging daarop af. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van Utrecht Centraal aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt en de politie onderzoekt de zaak. Er zijn inmiddels flink wat tips gekomen over de ontvoering van een Spaanse man. Hij werd 10 dagen vastgehouden in een flat in de wijk Transwijk. Deze man van 37 werd in februari ontvoerd in Pernis bij Rotterdam. Hij wist uiteindelijk zelf te ontsnappen en meldde zich bij de politie. Vermoedelijk gaat het om een ruzie over drugs. In Utrecht staan 20 borden op de Mariaplaats die fietsers waarschuwen dat parkeren er straks verboden is. En dat geeft veel reacties omdat mensen het overdreven vinden. De borden staan er voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Er is bijna 25.000 euro opgehaald door familie van de student die overleed tijdens de Utrecht Marathon. Zijn familie begon een inzamelingsactie voor het Jeugdeducatiefonds omdat het slachtoffer daar zijn scriptie over schreef. In plaats van bloemen vroeg de familie om donaties. En met succes dus, inmiddels hebben al meer dan 1300 mensen een bijdrage gedaan. Het weer, nu nog zon, vanmiddag meer bewolking en kans op regen en het wordt maximaal 17 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Non-stop.

is bullshit. B is bullshit. B is toch dat snoesje. Loesje is het meisje van de drummer.

valt in haar hart een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke bij mij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: beetje rustig.
1: Mevrouw!
0: Rutje komt en blijven bij de hele dag. Maar blijven bij de hele ochtend in hier. Rut, even koud badje. Donderdag 11 juni 2026. Met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek. Ik begin met Maaike Pieters.

Pietersen, wat ben jij lekker ding. Dat moet gisteren ook Justin de Wild hebben gedacht. Want die kreeg gisteren een gouden award uitgereikt voor 1 miljoen streams die gedownload zijn. Ja, die was helemaal hysterisch. Die stond in Curaçao zijn liedje te zingen bij het afscheid van de zomeruitzendingen van VI. Gewoon op een van de eilanden. En gisteren heb ik ook nog zitten kijken naar de inauguratie van de Sagrada Familia. Je kent die waarschijnlijk wel in Spanje, de kerk en van Antonio Gaudí, die misschien ook zalig wordt verklaard. De paus die zat daar in de kathedraal en die heeft de hele grote Jezus-toren ingezegend. Die toren is in een razend tempo omhoog gegaan door de moderne technieken. De Sagrada Familia is nu helemaal compleet. Iedereen is daar wel eens een keer wezen kijken. Tenminste, als je in Barcelona bent geweest, dan heb je daar zitten koekeloeren. We kijken daar met een schuin oog naar buiten. Het ziet er prachtig uit. Het is weer fantastisch weer. Gisteren was het ook van alles en nog wat. Nou, vanochtend nemen we wel af en toe de wolkjes een beetje toe. Het is nu hartstikke zonnig. Het is 10 graden op dit moment. En vanmiddag dan komt er waarschijnlijk weer een enkele bui, gevolgd door een periode met regen. Ja, een neerslagkans van 70%. Een windkracht 3. Aan de andere kant, het valt reuze mee. Het was wel koud gisteravond. Heb ik echt mijn sokken aangedaan en mijn sportjackie. Ja, het is wat het is. Het hoort er een beetje bij. Morgen krijgen we ook een vrij donkere dag met veel bewolking. In tegenstelling tot vandaag van waarschijnlijk de hele dag bewolking. Maar dan gaan we naar het weekend en dan gaan de temperaturen weer omhoog. En krijgen we nog meer zon te zien. Ja, het is nu stralend buiten hoor, maar het is wel fris. Dus kijk een beetje uit. Als je naar buiten gaat, zou ik een jasje aandoen. Ben je al buiten aan het werken, dan wens ik je veel succes. Het is op zich wel lekker hoor. Het is helemaal niet ernstig. Maar morgen is dus dezelfde temperatuur, maar ja, dan donker. En dat ziet er net even anders uit. En voor je gevoel is dat ook anders. Hè. A27, 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En tussen Lexmond en Houten staat ook 5 kilometer file op diezelfde A27. De andere kant op dan ook 6 kilometer file. Langzaam rijdt het verkeer tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En dan als je naar Gorkum rijdt vanuit Utrecht op de A27... staat 10 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. Er zijn bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Hagenstein. Moet je een beetje rekening mee houden. De A28, tenminste als je die kant op gaat.

Ze hebben nooit zo ver gekomen. Volgende week dinsdag opent Park Paardenveld in de Utrechtse binnenstad. Als je denkt bij jezelf, Park Paardenveld. Ja, het Paardenveld. Suzanne Schilderman die opent dan het opnieuw ingerichte stuk groen. En moest dat nou? Ja, blijkbaar wel. Werkzaamheden die zijn vorig jaar gestart. Er zijn 2 wandelpaden aangelegd. 1 langs het water, 1 langs de gebouwen. En er zijn nieuwe stoelen, banken en een zitrand. En ook is er een nieuw speltoestel. En Park Paardenveld is daarnaast groter en groener geworden. De gemeente die sprak voor aanvang van de werkzaamheden de ambitie uit om een grasveld om te toveren tot een plek die de allure van een stadspark heeft. Nou. Aankomende dinsdag opent Suzanne Schilderman om 3 uur het vernieuwde Park Paardenveld. En vanaf dat moment verdwijnen de bouwhekken die het park nu nog afsluiten van de openbare weg. Er is veel gedacht en gepraat over het park. Jong en oud was het erover eens dat het park een plek moest worden om te zitten, te chillen, te kletsen, te picknicken, zonnebaden spelen, wandelen of van het groene water te genieten. En precies dat gaan we doen. Al dus een ronkende gemeente in een brief aan de omwonenden. Om een uurtje of 3 dus gaan de hekken weg bij Park Paardenveld. Ja, stiekem is dat een van de plekken in Utrecht geworden waar mensen gewoon lekker in het park gingen zitten op het grasveld met het water voor hun neus, wat weer teruggebracht is. Een heleboel jonge mensen weten het niet, maar vroeger was dat natuurlijk een racebaan. En in 1 keer moest dat weer verbouwd worden. Ja, dat is ook in samenspraak weer gegaan met de mensen van Wijk C. En die zijn nu weer druk met garage Paardenveld. Er gebeurt wat, hè. En Paardenveld grenst aan het park. En ook deze plek wordt ook opnieuw opgericht. Een groot aantal parkeerplekken gaat verdwijnen. Al dus een bericht in de Duik om plaats te maken voor een logistieke hub, culturele broedplaatsen en een sekswerkbedrijf. Nou, of dat allemaal doorgaat, is nog vers 2. Dat weet je ook wel. Maar in ieder geval wordt dat nu aangekondigd door de gemeente Utrecht in een ronkend persberichtje. Je kunt het vinden op de pagina van Duik. En dat het park weer open gaat, lijkt me niet meer dan logisch. Dus of er weer zelf gebruik van wordt gemaakt, weet ik niet. De horecabestemming die er was, weet je nog? Dat leuke horeca dingetje, dat is er niet meer. Hier is Kieden van der Graaf en ciao, doei, adios. Maar je kunt net aan de overkant van de weg in Paardenveld kun je ook nog wel wat dingen kopen, denk ik. En ben benieuwd of het weer zo populair wordt. Ik denk het wel. Dus daar kun je dan, als je een dagje hebt, lekker zitten genieten, zeggen ciao, doei, adios.

Rick Smit en ik wil je helemaal. Het Utrechtse college, dat zit er nog, hè, zolang er geen nieuw college is. En dat houdt vast aan de invoering van betaald parkeer in grote delen van Zuil en Lunetten per 1 november aanstaande. Op verzoek van 6 oppositiepartijen, VVD, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Nu, Ja 21, Denk en Utrecht Solidair, om de plannen uit te stellen tot na de coalitieonderhandelingen. Dat wordt afgewezen. Vorige maand zijn er al vragen gesteld aan het college om de betaald parkeer uit te stellen. De partijen die verwezen daarbij naar Amersfoort, waar de uitbreiding van betaald parkeer voorlopig werd stilgezet om ruimte te geven aan de verkiezingsuitslag en de vorming van een nieuw college. Nou, het laatste nieuws wat ik heb is dat twee partijen, D66 en GroenLinks, die waarschijnlijk de stadsregering gaan vormen, met elkaar in gesprek blijven. Andere partijen mogen niet meer meedoen. Jullie doen niet meer mee, zo denkt het CDA. Dat betekent, denk ik, dat betaald parkeren onafwendbaar is. Nou ja, goed. Utrechtse college ziet ook het huidige Utrechtse college, dus niet het nieuwe. Dat moet nog echt beëdigd worden en daar moeten afspraken nog over gemaakt worden. Misschien dat er één deze dagen niet zo over komt, maar het huidige Utrechtse college ziet niets in het uitstel. In de beantwoording schrijft het stadsbestuur dat de invoer van betaald parkeren voortkomt uit eerdere raadsbesluiten en dat de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn. En volgens het stadsbestuur is betaald parkeren een belangrijk instrument voor een duurzaam mobiliteitssysteem en een goede verdeling van de schaarse openbare ruimte. En ook zou de maatregel nodig zijn om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Nou, geen uitstel dus, geen compensatie. En de opbrengst van dat betaald parkeren gaat naar algemene middelen. Kortom, dikke vinger. Daar komt het eigenlijk op neer. Of je vindt het fantastisch, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook heel erg goed mogelijk. Dat je denkt, hè, eindelijk wordt betaald parkeren in Lunetten en delen van Zuilen ook ingevoerd. Ik weet niet hoe je in de wedstrijd zit. Ik hou je ervan op de hoogte wat er allemaal gaat gebeuren. Hier is de dijk als het er niet is.

Martin Garrix, ook zijn jochie, wat in Utrecht heeft gestudeerd. Hè, tegenwoordig een van de grootste DJ's van de wereld is. De Turfy King uit Maassen en Russo. En Russo die gaat ook lekker hoor, op dit moment. Oesaya hoor die hier bij Bingo. We gaan naar het nieuws met Lost Vast. Dat klinkt een beetje als Someone Loves You Baby, hè? Someone Loves You Honey.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In het centrum is gisteravond een man aangehouden die dreigde met een mes. Hij had ruzie met een andere persoon op de Lange Viestraat. Veel politie ging daarop af. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van Utrecht Centraal aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt en de politie onderzoekt de zaak. Er zijn inmiddels flink wat tips gekomen over de ontvoering van een Spaanse man. Hij werd 10 dagen vastgehouden in een flat in de wijk Transwijk. Deze man van 37 werd in februari ontvoerd in Pernis bij Rotterdam. Hij wist uiteindelijk zelf te ontsnappen en meldde zich bij de politie. Vermoedelijk gaat het om een ruzie over drugs. In Utrecht staan 20 borden op de Mariaplaats die fietsers waarschuwen dat parkeren er straks verboden is. En dat geeft veel reacties omdat mensen het overdreven vinden. De borden staan er voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Er is bijna 25.000 euro opgehaald door familie van de student die overleed tijdens de Utrecht Marathon. Zijn familie begon een inzamelingsactie voor het Jeugdeducatiefonds omdat het slachtoffer daar zijn scriptie over schreef. In plaats van bloemen vroeg de familie om donaties. En met succes dus, inmiddels hebben al meer dan 1300 mensen een bijdrage gedaan. Het weer, nu nog zon, vanmiddag meer bewolking en kans op regen en het wordt maximaal 17 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Maria Valk en de vrijgezelle flat hier bij Bingo Vept. Olijke liedjes werd het genoemd, het repertoire van Maria Valk. Imka Marida die had onlangs een feestje en die heeft ook een driedubbel cd gehad met al het materiaal, tenminste verzameld materiaal, uitgebracht in een hele mooie box. En dat heeft Maria Valk ook gehad een half jaar geleden. Hartstikke leuk. En een zangeres om u tegen te zeggen. En ze heeft heel veel liedjes gehad, heel veel dingen opgenomen. Sommige dingen groot succes, andere dingen wat minder, zoals dat gaat met zangeressen. Ze woont in Breukelen en ik heb haar nog wel eens mogen ontmoeten aan de bar in een klein tentje in Hilversum, in de buurt van Hilversum, waar cd'tjes uitgegeven werden. Toen nog, heel lang geleden, kreeg je als DJ cd'tjes uitgereikt door allemaal pluggers, hysterisch. En Maria Valk zat er ook toen toevallig, toen had ze net een singeltje uit. Even heel leuk met haar zitten praten, ben er nog een aantal keren tegengekomen. Gewoon een leuk mens. Vrijgezellig vet, Maria Valk hoorde hier bij Bingo FM. Ik heb Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik heb Robert van Hemert, een nieuwe liedje waarvan er wordt gezegd dat moet ook een zomerliedje worden. Nou, dat bepaalt het publiek, hè. We gaan kijken, het is wel een goed nummer, hoor. Zandloopster. En ik heb een van de nummers die best verkocht zijn uit het vorige jaar. Lotje, de mensen van UVSV, die hebben dat in opdracht gegeven aan Jobke en Roland Beelen.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou? Aan de Zakkendragersteeg. Wat een geweldige steegje is dat toch, hè? In Utrecht op nummer 40 moet een nieuwe koffieshop komen. Sharon Dijksman, onze burgemeester, is positief over het voorstel van een ondernemer om daar een koffieshop neer te zetten. Hoewel er al meerdere koffieshops in de binnenstad zijn. De locatie ligt op voldoende afstand van de andere. En middelbare of mbo-scholen en een straat met een mix van horeca en winkels. Dat is op voldoende afstand. Op het adres zit momenteel een horecabestemming. En Dijksma die begrijpt dat de aanvraag vragen kan oproepen bij omwonenden en ondernemers. Volgens de burgemeester leert de praktijk dat overlast van koffieshops voor de omgeving goed te beheersen is. Tijdens een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers ligt de ondernemer het beheerplan toe. En na de bijeenkomst bekijkt de ondernemer hoe en op welke manier hij met de wensen en de zorgen in het beheerplan aan de slag kan. Initiatiefnemer kan daarna een aanvraag voor een vergunning doen. En Dijksma beoordeelt daarna of de aanvraag voldoet aan de eisen. Ja, is een beetje op hete kolen lopen. Hè. En op dit moment is er in Utrecht plek voor 20 koffieshops. Daarvan zijn er 13 vergunningen in gebruik. En de laatste die opende hier bij mij verderop. Achter het Julianenpark op de Lage Weide. Daar zit een koffieshop. En volgens Dijksma is het koffieshopbeleid gericht op het voorkomen van gezondheidsschade door gebruik en maatschappelijke schade zoals overlast en ondermijnend iets als criminaliteit. Ja, maar ja, een tevreden jointje roken is geen onruststoker, denk ik. Maar goed, burgemeester vindt het belangrijk dat het aantal koffieshops past bij de vraag. Er is natuurlijk veel aan- en uitlopen bij een koffieshop. Te weinig verkooppunten stimuleren volgens haar illegale handel en zorgen voor te veel verkeersdrukte bij de overige koffieshops. Staat in de AD, ik ben benieuwd, vandaag is het weer gemeenteraad of daar over gesproken gaat worden of dat de beheerplan onder de loep komt. Hier is André Hazes en de Vlieger, een klassieker.

deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
4: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
3: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
5: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Traantje Oosterhuizen en mijn hart. Het is donderdag 11 juni. Een hele goede morgen. We gaan beginnen. Nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht. En heel veel hele lekkere muziek.

Flemming en Meteoren, een hele goede morgen. Welkom bij Bingo FM. Het is donderdag en het is de 11e. En goed dat je erbij bent. Ik had het net in de vorige uur over die koffie. Eventuele koffieshop in de Zakkendragersteeg. Nou, omwonenden en mensen die daar ondernemen, die zijn onaangenaam verrast. En zeiden, we hebben Dijksma helemaal niet op bezoek gehad. Die heeft dat helemaal niet aangekondigd. En de gemeente Utrecht heeft gezegd, oh, ja, klein communicatiefoutje. Dus dan weet je het nu. Dus de laatste woorden zijn er nog niet over gesproken, over de Zakkendragersteeg. Een historisch stukje Utrecht, hè, waar eventueel een koffieshop zou komen. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Dat lijkt me wel handig. Het valt allemaal wel mee, hoor, op dit moment. Het is een graadje of 11 nu op dit moment. En we gaan even kijken naar de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegraven en Nieuwebrug staat nog 2 kilometer file. Dat was net een hele lange file, maar die is opgelost. A27, 4 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar staat 4 kilometer file. En de A27, 6 kilometer file de andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert. Nou, dat zijn op dit moment de grote files waar je echt rekening mee moet houden. Voor de rest valt het allemaal reuze mee op deze donderdag. Ik zie dat het nu ietsje bewolkter aan het worden is, maar we hebben nog zon. Het gaat vandaag, dat hoor je straks wel bij het weer. Een verkeer na 9:30. Eerst gaan we een bikinietje aantrekken. Bombini, Luca Veron, Minocello en Gio.

Kijk eens even aan, ik weet niet wat die jongens allemaal zeggen, maar het is behoorlijk. Luca Veron, Nino Cello en Gino. Ik heb van alle drie nog nooit gehad, maar wel leuk, nieuw talent. En ik moet er wel om lachen. Ik vind het een heel grappig liedje. Mensen, het is weer gemeenteraad vandaag. En het, ja, ik kan het echt niet leuker maken. Er zijn een partij saaie onderwerpen. Vandaag een debat over een naderonderzoek dat is verschenen naar de oversteek van de tram- en busbaan over het Lombokpark. Dat is het huidige Westplein, hè. Daar is al een hele tijd de naam Lombokpark aangegeven. Nou, dat moet nog maar een park worden, maar goed. Er zitten nu een heleboel mensen die daar ook wel een beetje pitten. En als je de impressies ziet, de kunstenaarsimpressies, dan wordt het een heel lomrijk park. Ik vraag me af, ik ben benieuwd. Ook gaat er besproken worden hoe het gaat met de uitvoering van de begroting. En ook op de agenda de uitvoering van de bouwplannen in de stad. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Nou ja, daar worden allerlei besluiten over genomen. En zoiets waarvan je denkt, hé, wat gaat het over? Delegeren naar het college van BMW van besluiten op grond van de omgevingswet. Dat zijn ook vrij belangrijke dingen. Het klinkt allemaal heel saai en dat is het niet, hoor. We hebben er echt mee te maken. Alleen, ja, het is niet heel spectaculair. Het zal weinig vuurwerk opleveren, denk ik, in de gemeenteraadzaal. Maar ja, het moet allemaal wel besproken worden natuurlijk. En ik geef het jou ook nog wel even door. Misschien dat je wel eens een keer op de publieke tribune gaat zitten. Ik heb en in de gemeenteraad zelf gezeten, persoonlijk. Ik heb ook wel eens op de publieke tribune gezeten. En dan dacht ik, ook wel leuk om te zien hoe dat allemaal gaat, hè, natuurlijk. Maar ja, misschien, en ik hoor het je al bij jezelf denken, Fred, ben je niet helemaal goed bij je pannetje, want er is dan niks aan. Nee, dat is echt leuk. Er gebeuren een hoop dingen. Er wordt ook wel behoorlijk wat gelachen, hoor. En vaak wordt er ook gescholden, ook van die toetsenbordridders die dan zitten te schelden op het internet. Nou, dit en dat. Dan denk ik, joh, ga er eens heen of richt een partij op. Dat mag in Nederland. Waarom ook eigenlijk niet? Leuk toch? Justin de Wild, die heeft geen partij opgericht, maar is in zijn uppie, denk ik, verantwoordelijk voor een heleboel stemmen op zijn eigen plaatje. Cheerio, zegt hij dan ook.

hoe hij het voor elkaar krijgt, krijgt hij het voor elkaar. Maar hij zat op Curaçao gisteren. Daar zong hij Cheerio tijdens de laatste uitzending van de zomerafleveringen van VI. En hij kreeg een gouden plaat, zijn allereerste gouden plaat. Hij heeft deze maalpaal, en ik zei in het eerste uur van 1 miljoen streams, 10 miljoen streams van Cheerio. Het is ongelooflijk, hè. Het is een nummer 1 hit in alle hitlijsten. En ik ben heel erg benieuwd of hij morgen nog steeds een nummer 1 positie heeft. Maar hij is hartstikke blij. 10 miljoen streams, joh. Een gouden plaat. Hoe leuk is dat voor hem? Hier is iets wat Jesse Fields nog moet bereiken. 10 miljoen streams. De

ja, en is het wat, dan doen we het vaker. Nou ja, een hele, hele duidelijke uitspraak van Jesse Fields. En we doen het vaker hier bij Bingo FM. Mensen, ik heb weer een berichtje gevonden op utrecht.nieuws.nl. En toen dacht ik, ja, dat is waar ook. Dat zie je natuurlijk nooit meer. Periodiek, een bericht van 60 jaar geleden, 9 juni 1966. Periodiek wordt in Utrecht het in- en uitgaande verkeer geteld. De laatste die ik persoonlijk heb zien zitten met zo'n opschrijfblokje en met een stoeltje naast de kant van de weg, dat is toch echt al 1985 geweest, hoor, denk ik. Er waren vaak studentjes en die zaten dan de auto's te tellen. En als je bij jezelf denkt, hè, gebeurt dat niet meer? Nee, volgens mij gebeurt dat niet meer. Daar hebben we elektronica voor natuurlijk tegenwoordig. Het zou best handig zijn om de snelheid wel eens te laten meten door dat soort typjes. Maar ja, dat doet de politie, weet je wel, met van... Oh, het ging van het weekend weer te keer hier bij mij op die straat. Dan scheuren ze vanaf, ik denk de Muisjes weg, bij de Demkaterrein richting Maassen. Dan heb je geen stoplichten meer. Dan gaat de partij hard, joh. Dit is een berichtje uit Utrecht.nieuws.nl over de Lucasbrug. Waaronder een parasolstudent J.H. Barendrecht en mevrouw M. Griffioen, huisvrouw, hun verkeersstatistiek bijhielden. Dat meldde het Utrecht Nieuwsblad nogmaals op donderdag 9 juni 1966. Bij de Witte Vrouwenbrug, een bekende bruchtknelpunt in de spitsuren, wordt ook geteld. En ook worden er bij de gemeente een en ander voorbereidingen getroffen om te komen tot een reconstructie van de verkeersregeling op dit punt. Nogmaals 60 jaar geleden, hè? Witte Vrouwenbrug, nu niet meer, hoor. Maar het is een omvangrijk werk dat vele maanden van rekenen en tekenen vergt. Soms van die berichtjes denk je bij jezelf, ja, dat is waar. Ja, er zaten studenten, en in dit geval een huisvrouw, met een klapstoeltje en een parasolletje te rekenen en af te schuiven hoeveel auto's er voorbij kwamen. Dat bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Grappig is dat eigenlijk. En misschien als je heel jong bent, denk je bij jezelf, Fred, waar heb je het over? Nou, dat werd gewoon handmatig gedaan. Nu word je natuurlijk aan alle kanten in de gaten gehouden door camera's. Maar toen moest dat nog echt gewoon met de hand opgeschreven worden. Leuk, hè? Berichten en de foto vind je op utrecht.nieuws.nl als je nostalgische gevoelens hebt bij het opnoteren van het aantal auto's wat voorbij kwam op bijzondere wegen die dan werden onderzocht. Zo'n belt wat helemaal verdwenen is uit de stad Utrecht, maar wat vroeger echt ook bij de stad hoorde, want het gebeurde redelijk vaak. Hier is Guus Meeuwers en Het is een Nacht, zijn grote doorbraakliedje. Zo mag je dat eigenlijk wel stellen.

succes en zelfs je naam is mooi. Ik heb Trino, Martin, Jong en Don. En daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30. We zijn zo bij druk met weer een verkeer hier bij Bingo FM. Vanuit het hart van het land heb ik de lekkerste muziek nog voor je het komende 30 minuten. Tot zo!

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In het centrum is gisteravond een man aangehouden die dreigde met een mes. Hij had ruzie met een ander persoon op de Lange Viestraat. Veel politie ging daarop af. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van Utrecht Centraal aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt en de politie onderzoekt de zaak. Er zijn inmiddels flink wat tips gekomen over de ontvoering van een Spaanse man. Hij werd 10 dagen vastgehouden in een flat in de wijk Transwijk. Deze man van 37 werd in februari ontvoerd in Pernis bij Rotterdam. Hij wist uiteindelijk zelf te ontsnappen en meldde zich bij de politie. Vermoedelijk gaat het om een ruzie over drugs. In Utrecht staan 20 borden op de Mariaplaats die fietsers waarschuwen dat parkeren er straks verboden is. En dat geeft veel reacties omdat mensen het overdreven vinden. De borden staan er voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Er is bijna 25.000 euro opgehaald door familie van de student die overleed tijdens de Utrecht Marathon. Zijn familie begon een inzamelingsactie voor het Jeugdeducatiefonds omdat het slachtoffer daar zijn scriptie over schreef. In plaats van bloemen vroeg de familie om donaties. En met succes dus, inmiddels hebben al meer dan 1300 mensen een bijdrage gedaan. Het weer, nu nog zon, vanmiddag meer bewolking en kans op regen en het wordt maximaal 17 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Jean West. Wauw. En Lange Frans, eigenlijk een liedje van Hot Chocolate. Ze hebben dat gecoverd en dat hebben ze goed gedaan, hoor. Vandaag weer van alles en nog wat. Ook weer zon en wolken, die wisselen elkaar af. En vanuit het westen komt er dan vanavond weer een regenzon over Nederland denderen. Nou, wat houdt dat nou in voor Utrecht? Voor vandaag 18 graden voorspeld. En west-zuidwesten windje en een millimeter regen. Het valt op zich wel mee, hoor. Maar vanavond komt er dus weer een heel regengebied naar binnen. Morgen dan wordt er echt veel bewolking en regen voorspeld. Tenminste, meer bewolking dan regen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Omdat de wind ook gedraaid is naar het westen, krijgen we dan 19 graden. En dan zaterdag wordt het een graadje of 20. Ja, dan wordt voor volgende week van alles en nog wat voorspeld. Ik ben heel erg benieuwd wat er van uit gaat komen, hoor, in ieder geval. Vandaag dus, laten we bij vandaag houden, 18 graden. En vannacht is het onder de 9 graden gegaan, de temperatuur. Dat is even wennen. Dat is voor een hoop mensen even toch wel vrij fris geweest. Ja, ik merk er niks van, hoor. Ja, waarschijnlijk ook niet. Want we hebben gelukkig dekbedjes en dekens of wat dan ook. Ik weet niet wat je gebruikt. Maar dat komt verder wel goed. Dat is het weer voor vandaag. Het valt dus redelijk mee. Ja, zoals de hele week al. Zon, wolken, regengebieden, enzovoort, enzovoort. We hebben het er maar mee te doen. Ik heb drie liedjes voor je. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zo hoort bij mij. Ik heb Bente 3-2-1, nieuwe single. Maar begin met deze gouden ouwe van John de Bever en Marianne Weber. Toen die uitkwam dacht ik, oh, wat passen die stemmen goed bij elkaar. Nou, zij pasten zelf niet zo goed bij elkaar als mensen. Want Marianne Weber heeft al een tijdje bij John de Bever gewoond. Maar is haar eigen gang weer gegaan. En waarom ook eigenlijk niet. En John de Bever is samen met zijn man een heel succesvol tv-ster ook geworden. Zo mag je het eigenlijk wel zeggen. Denk nog een keer aan mij, een klassieke. Ik vind het...

Ja, die schuurpapierstem van John de Bever en die loepzuivere strot van Weber. Gouden combinatie, denk nog een keer erbij. Wat een goed liedje, zeg. Je hoort hem eigenlijk zelden meer. Het is niet echt een hit geworden, maar ik vind het echt geweldig. A27 Breda richting Utrecht. Als je gaat rijden, 12 kilometer file tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen. De andere kant op, als je vanaf Gorinchem richting Utrecht, dus naar Utrecht wil rijden, 7 kilometer file op de A27. Linkerrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden tussen Lexmond en Nieuwegein. Lexmond, dan ga je dan net naar links, hè, naar Nieuwegein. Ja, daar sta je dus 7 kilometer nog een keer stil. A27 Utrecht richting Gorinchem, de andere kant op 4 kilometer file door ongeluk. Linkerrijstrook ook dicht tussen Hagestein en Lexmond. Het is echt druk, hè, wat dat betreft. En dan heb ik alle files wel zo'n beetje gehad. Het is een beetje gedoe op de A27. Het is een graadje of 11. Kijk met een schuinoog naar buiten. Het is een zonnetje. Het is een beetje bewolking. Het is wat we de afgelopen dagen gehad hebben, wat ik je net heb verteld. En het is de hoogste tijd voor de nieuwe single van Bente. Een zangeres die echt in opkomst is van hier tot en met haar carrière gaat. Heel, heel huizenhoog. Hier is ze met 3, 2, 1.

0: Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij. Ze zijn boos, Aakje Romein en Theo Hafmans. Want als je langs de Stadsschouwburg in Utrecht komt, dan zie je behalve junks ook het bronzen kunstwerk. En daar wordt niet meer gebruik gemaakt van het water. Want het is eigenlijk een fontein, hè? Dat wist je of dat wist je niet. Ja, ik heb jarenlang daar gezien en ik ben er al een tijdje niet geweest. Maar sinds 3 jaar wordt daar niet meer gebruik gemaakt van de Feest der Muzen, zoals het kunstwerk heet, als waterkunstwerk. Het is ooit gemaakt door Joop Hekman. En die Joop Hekman, dat is een tweede vader geweest voor Aakje Romein. Zij is 79 en haar man Theo, neem ik aan, die met z'n tweeën zich druk maken op dit moment, of vriend, voor het terugbrengen van de fontein. Want die is er inderdaad niet meer. En Aakje zegt, ja, die meneer Hekman was een tweede vader van mij. Ik kan wel huilen dat het water niet meer gebruikt wordt. Nou, de gemeente Utrecht die zegt, ja, we hebben gewoon niet genoeg geld om de installatie te vervangen, want je hebt tegenwoordig te maken met bacteriën, waterkwaliteit, enzovoort, enzovoort. En de huidige installatie is niet meer verantwoord om de fontein aan te zetten. En met de huidige systemen is dan de fontein eigenlijk slachtoffer van een ideale voedingsbodem zijn voor schimmels en bacteriën. Nou, Aakje en Theo, die laten het er echt niet bij zitten, hoor. Echt.
1: Dat ze weer in bad kunnen, want ze staan uit te drogen en daar worden ze niet mooier op.
2: Dat droge kunstwerk willen Aakje en Theo graag nat zien. Want ze hebben een bijzondere binding met deze fontein bij de stad Schouwburg in Utrecht.
3: Ik kan bijna huilen dat hij niet meer spuit van mijn tweede vader. Ik vind het heel erg.
1: De oorspronkelijke bedoeling was, dit moet zoiets moois worden, dat daar in het hele land bekendheid over komt. En dat mensen naar Utrecht komen. Ja. En dan een van de objecten die ze zeker moeten zien is die fontein. Daar is dus niks meer van terechtgekomen.
2: Volgens de gemeente voldoet de installatie van de fontein niet aan de huidige normen voor schoon en veilig water. Die installatie moet dan helemaal worden vervangen en dat kost zo'n €250.000. Die investering doen lukt nu niet.
3: Nou ja, het geld kan ik niet overoordelen met de kwaliteit van het water. Ja, hij heeft al die jaren al gespoten. Er is nooit sprake geweest van vervuild of bacteriënhoudend.
1: Het is altijd duur en het past nooit in de begroting, want je hebt zoiets nooit voorzien. Maar die andere steden die vinden daar een oplossing voor en die fonteinen spuiten weer. Hmm. En hier blijft het liggen.
2: Aakje en Theo geven het nog niet op. Woensdag hebben ze een gesprek met de wethouder.
0: Ja, moet je toch voorstellen dat je in Rome komt en dat de fonteinen niet meer doen, omdat de installaties er oud zijn. Het is inderdaad een heel mooi kunstwerk en altijd prachtig gezicht bij de Stad Schouwburg. De muzen trouwens, het heet de Feest der Muzen. Ik weet niet of je dat weet. Dat zijn de Griekse, soort halfgoden. En dat zijn allemaal dames. En de ene die staat voor de kunst en de andere voor de cultuur. En een van de muzen is de inspiratie van de schrijvers. En sommige mensen zeggen, als ik radio maak, dan word je geïnspireerd door de muzen om leuk te praten. Nou, dat dachten vroeger de Grieken dat verpersonificeerd werd door dames. Ik geloof 8 dames, alles bij elkaar. Waaronder dichtkunst enzovoort enzovoort. En die meiden gingen altijd in bad op bij de Stad Schouwburg. Ze maken zich er druk om. Ik vind dat leuk. Aakje en Theo die zijn behoorlijk aan het knallen. Ik ben benieuwd of daar nog wat uitkomt in ieder geval. We laten het je weten. Hier is Frank Boeien en we gaan met z'n allen naar het paradijs.

maken er een mooie dag van op deze donderdag, mensen. We leven ondanks alles toch nog steeds in een paradijs. Frank Boeien hoor je hier bij Bingo FM. Het is dinsdag de 11e. Ik wens je een hele fijne dag. Straks John die gaat leuke liedjes voor je draaien. Dan hebben we onze Henry. En dan is het alweer tijd voor Loris en Kevin. En dan is het alweer avond, mensen. Moet je nagaan. Ik wens je een fijne dag. Ja. Ik ga een stukje rijden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: Rutse Kot hier. Mijn muziek hoor je op Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad.
1: De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

haar woorden naar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: jaren vliegen om. We zijn alweer op de helft van 2026. Voor je het weet staan we met elkaar de kerstboom weer op te tuigen. Op onze playlist, Michael Nobbe. Hij heeft een heel leuk liedje gemaakt. Ik draai het graag. Ja, Michael heeft het goed voor elkaar.
1: Ik woon in een villa met uitzicht op zee. Een zwembad, jacuzzi, ik tel lekker mee. Mijn

blijft de angst. In de zomer van 1983 werd de eerste Polonaise gelopen op deze hit van Herman Bekien. En daarna volgden vele Polonaises door de jaren heen. Dit was zijn zomerhit.

0: De tekst van de band Clouseau, wil niet dat je weggaat, klinkt heel dramatisch. En de muziek doet ook een aardige duit in het zakje nu. Waar de climax is, ik ga helemaal niet weg. Op zo'n stijf langs de koffiemachine. Na het regio nieuws van 10:30 gaat de show door.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. De twee zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en in Waalre gaan voorlopig niet dicht. Zorgminister Mirjam Sterk heeft hierover een flink gesprek gevoerd met de zorgaanbieder, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Expertcare wilde de villa's per juli sluiten, ook al is er voor veel ernstige gehandicapte kinderen nog geen nieuwe opvanglocatie beschikbaar. Pas als voor iedereen een passend alternatief is, kunnen de villa's dicht, schrijft de minister. Eerder stelden ze dit ook al als voorwaarde. Daarom komt er een tussenpersoon die erop toeziet dat Expertcare zijn plicht nakomt. In het centrum van Utrecht is gisteravond een man aangehouden die dreigde met een mes. Hij had ruzie met een ander persoon op de Lange Viestraat. Veel politie ging daarop af. De verdachte werd in de buurt van Utrecht Centraal aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is inmiddels meer dan 27.000 euro opgehaald door familie van de student die overleed tijdens de Utrecht Marathon. Zijn familie begon een inzamelingsactie voor het Jeugdeducatiefonds, omdat het slachtoffer zijn scriptie schreef over jongeren die in armoede opgroeien. In plaats van bloemen vroeg de familie om donaties. En met succes dus, de teller blijft oplopen. In Utrecht staan zo'n 20 borden op de Mariaplaats in het centrum die fietsers waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. En dat zorgt voor veel reacties, omdat mensen het overdreven vinden. De vele borden zijn neergezet voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op regen en het wordt zo'n 17 graden.
1: Schaap met John Schaap.

0: Nou, wij. Marco Borsato. Een top 10 hit uit 1995. 31 jaar geleden. Je hoeft niet naar huis vannacht. De drummer doet nog een kunstje. En dan is het liedje afgelopen. De Symfonica in Rosso-uitvoering is ook mooi. Die ga ik een keertje voor je opzoeken. Inmiddels is het alweer 6:30. En op de parkeerplaats komt een wagen aanrijden. Ik zet het raam even open. Het is toch lekker weer. Dan hoor je die vrachtwagen misschien aankomen. Ah, wat leuk. Het is een bekende chauffeur.
1: Hallo, ik ben Henk Wijngaard. En ook mijn hits hoor je hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad.
0: Een van zijn alle...

beelden nog van het optreden van Nick Nicolai in Holland's Got Talent. Voordat hij ging zingen, maakte Gordon Heukenrot en Angela Groothuizen, die in de jury zaten, al een beetje belachelijk zijn lach om hem. Ja, totdat hij ging zingen. Ja, toen kregen ze schaamrood op de kaak. Hij blies de jury omver en won die jury.

krijgen we een kijkje in het leven van Suzanne en Freek. Ze zijn gevolgd door camera's tijdens de repetities en de voorbereiding van hun concertreeks. Naast beelden van de show zijn er ook backstage en privémomenten uit het leven van Suzanne en Freek te zien. Beelden uit een jaar met grote veranderingen. Vanaf 13 juni te zien bij Video.

Dit van Lionel Richie heb je natuurlijk herkend, toch? All Night Long kreeg een Nederlandse tekst. Ik wil jou, Danny Tam. Wil je meer van mij? Hou je radio aan op Bingo FM. Want na het nieuws van 11 uur mag ik van de directie nog een uurtje doorgaan met het draaien van iets. Dit is Zoe Levi.

0: 17.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

0: zal achteren.
1: Er zijn klassiekers die in de loop der jaren weer nieuw leven zijn ingeblazen. Dit is zo'n liedje dat door social media, TikTok vooral, opnieuw een succes werd 2 jaar

0: zijn onderweg naar een hit van Bed. Ik trommel ze er op tijd uit.
1: De Intercity naar Schaap vertrekt vanaf spoor 13.
2: We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door. Niemand die iets zegt. Wij zijn

0: maanden is het aantal verliefde mensen in Nederland drastisch toegenomen. Kinderen, tieners, volwassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest?
1: Ja, natuurlijk. Begin jaren 90 waren boybands heel populair. Ja, Bolland en Bolland. Nederlandse artiesten en een bekend producers-duo. Ja, die zijn daar mooi op ingespeeld. Ze zochten talenten. Ellen Kerstens, Ricardo van der Laan en Gerard Vogel werden bij elkaar in de studio gezet. Nou, en die sessie ging heel goed. Want daar is deze hit uit ontstaan.

goede muzikale klik hebben met elkaar. En dat hoor je ook wel in dit liedje. Het heet Niet Voor Niets. Ik hou van jou. Me love you. En ik draai er een Riva voor je. En ik dacht dat ik dat plaatje voorlopig even kon verbannen uit de playlist. Maar ja, ziet het buiten toch anders uit dan dat het weerbericht voorspelt. Er schijnt een heerlijk zonnetje boven Utrecht. Laten we daar met volle teugen van genieten.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De twee zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en in Waalre gaan voorlopig niet dicht. Zorgminister Mirjam Sterk heeft hierover een flink gesprek gevoerd met de zorgaanbieder, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Expertcare wilde de villa's per juli sluiten, ook al is er voor veel ernstige gehandicapte kinderen nog geen nieuwe opvanglocatie beschikbaar. Pas als voor iedereen een passend alternatief is, kunnen de villa's dicht, schrijft de minister. Eerder stelden ze dit ook al als voorwaarde. Daarom komt er een tussenpersoon die erop toeziet dat Expertcare zijn plicht nakomt. In het centrum van Utrecht is gisteravond een man aangehouden die dreigde met een mes. Hij had ruzie met een ander persoon op de Lange Viestraat. Veel politie ging daarop af. De verdachte werd in de buurt van Utrecht Centraal aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is inmiddels meer dan 27.000 euro opgehaald door familie van de student die overleed tijdens de Utrecht Marathon. Zijn familie begon een inzamelingsactie voor het Jeugdeducatiefonds, omdat het slachtoffer zijn scriptie schreef over jongeren die in armoede opgroeien. In plaats van bloemen vroeg de familie om donaties. En met succes dus, de teller blijft oplopen. In Utrecht staan zo'n 20 borden op de Mariaplaats in het centrum die fietsers waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. En dat zorgt voor veel reacties, omdat mensen het overdreven vinden. De vele borden zijn neergezet voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op regen en het wordt zo'n 17 graden.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Schaap met John Schaap.
6: Ja, gezellig. John Schaap, er is die weer, jongens. Kom.

Ronnie Ruisdaal met de Shornies. Vriend van de show. En onze vriendin Imca Marina. Kermis in de stad. Ja, er is heel wat getrokken in dit liedje. Touwtje getrokken, hè? Begrijp me goed.

We hebben gisteren heerlijk geluncht met Imca, Marina en Ria. En toen we weggingen, kregen we een heerlijk appeltaartje mee. Ja, daar hadden we geen ruimte meer voor. Maar nu wel hoor, we gaan er lekker van genieten. Terwijl dit liedje op de

0: met een party mix. Robert Pater die heeft deze mix gemaakt op een vrije zondagmiddag, denk ik. Eenzaam en alleen. En dit zijn Piet Junior en Jeffrey Hees.
1: Lach nooit, want misschien komt wel die dag ooit dat je wat moet stelen voor je kind. Geen geld, rekening zat in de min. Als man draag je die last voor je gezin. En al die mannen zie je drippen in designer. Je wilt die spullen, maar moet zorgen voor die kleine. Niets kan fout gaan, alles is gepland.

0: Wat ik wil.
1: Hou me vast.
0: Hou me vast.
1: Een liedje van de band Volumia. Xander de Bousignier scoorde ermee in de vorige eeuw. Met zijn zoon Sam van Dijk

Het origineel blijft natuurlijk ook heel mooi om te horen. En ook die draaien we regelmatig hier bij Bingo FM. Rutger van Barneveld is gek op zwoele zomernachten. Ja, wie niet, Rutger?

0: Je zou toch bijna de beentjes van de vloer doen, hè? Wat een heerlijke foxtrot. Dit was Soraya. Emel Houtkamp schreef dit liedje voor haar. En al dansend ging ze de studio door terwijl ze het in stond te zingen. Morgen, dan heb ik nog meer van dit soort leuke liedjes voor je. En mijn collega's, die zijn natuurlijk ook in de schatkamer van Bingo FM geweest. Ik wens je veel plezier straks naar het nieuws met Henry.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wilbert Pigband. En opgeblazen. Het wordt het heette de Toreador. Is een oudje van Jacques Herp trouwens. En hij deed het in een lekker up-tempo jasje. Welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket op Bingo FM. Nog even dank aan John en Fred. En fijn dat je erbij bent. Hier is Kimberly Fransen.
1: Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

Henk Westbroek en Nens. En de laatste en de eerste. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn, heb ik wel eens gehoord. Ik weet niet of dat waar is hoor. Wat wel waar is, is dat het om de echte liefde gaat.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en in het Brabantse Waalre gaan voorlopig niet dicht. Minister Mirjam Sterk heeft hierover een gesprek gevoerd met de zorgaanbieder, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Expert Care wilde de villa's volgende maand al sluiten, ook al is voor meerdere gehandicapte kinderen nog geen nieuwe opvangplek gevonden. Pas als voor iedereen een passend alternatief is, kunnen de villa's dicht. Een tussenpersoon gaat in de gaten houden of Expert Care zijn plicht nakomt. De busproblemen in Utrecht nemen weer toe. Het leek even beter te gaan, maar vervoerder Transdev slaagt er toch niet in om ze snel op te lossen. Gevreesd wordt zelfs voor een toename van vertraging en uitval in de zomermaanden. Dat blijkt uit informatie die de

0: het allemaal zo lang duurt. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
1: Wat een drukte.
2: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
1: Goed gedaan.
2: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
0: En ook komen er posters te hangen. In Utrecht staan 20 borden op de Mariaplaats in het centrum van de stad om fietsers te waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. Het krijgt veel reacties, veel mensen vinden het maar overdreven. De vele borden zijn neergezet voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Het weer, afwisselend zon en bewolking en vanmiddag kans op regen. Het wordt maximaal 17 graden.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is er een van Gerard Joling samen met Tatjana Ziewik. Een oudje van de Boys Town Gang. Can't take my eyes off of you.

Jeroen van der Boom, hij zong over een luchtballon hier op Bingo FM. Het is ook zo'n lekker plaatje, origineel van Michel Fugain en Le Big Bazaar, une belle histoire. Maar ditmaal gedaan door Al de Liefste, samen met Paul de Leeuw. Een mooi verhaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In een voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Merrel en Plankje. Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. En ik heb je wel een beetje gemist, hoor, tijdens het nieuws. Tino Martin in ieder geval niet. Ik mis je niet.

Frans Bauer, hij wilde met je dansen. Nou, dat komt goed uit. We hebben dansvergunning tot 2 uur, dus ik zou zeggen, dans lekker mee. Recht uit het hart van de Domstad draaien we ze voor jou aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent, www.bingofm.nl. Ook op je vakantieadres zijn wij over.

0: opvangplek gevonden. Pas als voor iedereen een passend alternatief is, kunnen de villa's dicht. Een tussenpersoon gaat in de gaten houden of expert care zijn plicht nakomt. De busproblemen in Utrecht nemen weer toe. Het leek even beter te gaan, maar vervoerder Transdev slaagt er toch niet in om ze snel op te lossen. Gevreesd wordt zelfs voor een toename van vertraging en uitval in de zomermaanden. Dat blijkt uit informatie die de provincie Utrecht heeft gedeeld. Eind mei viel ruim 1 op de 10 bussen van Transdev uit, ondanks aanpassingen aan de dienstregeling. De tram rijdt wel stabiel. Vooral op vrijdag en zaterdag merken reizigers uitval van bussen. De problemen hebben tot gevolg dat minder mensen de bus pakken. Spoorbeheerder ProRail is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Ze willen begrip krijgen van reizigers. Nu vragen veel reizigers zich af waarom het allemaal zo lang duurt. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
1: Wat een drukte.
2: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
1: Goed gedaan.
2: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
0: En ook komen er posters te hangen. In Utrecht staan 20 borden op de Mariaplaats in het centrum van de stad om fietsers te waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. Het krijgt veel reacties, veel mensen vinden het maar overdreven. De vele borden zijn neergezet voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Het weer, afwisselend zon en bewolking en vanmiddag kans op regen. Het wordt maximaal 17 graden.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1975 met Reinhard May. En dan noemen we dat heet Als de dag van toen.
2: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al

excuse me. Ra-na-na-na-na-na. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

Ferry de Lid samen met Jack en Baco in Monaco. Nou, het is nog een beetje te vroeg om nu al aan de Baco te zitten. Maar misschien een aantal uren later, dan zou het misschien wel kunnen. Lekker genieten. Dat is wat je moet doen. En dat doen we zeker met deze plaat. Wiegelied 2.0.

Glennis Grace hoor je. Dansen met het leven. Lekker dansen is goed voor lijf alleen en je blijft er lekker soepel bij. Dat is ook een belangrijk natuurlijk. Als je als een plank gaat verplaatsen, dan denkt ook iedereen van... nou, waar staat mee aan de hand? Zegt hij, moet nodig in de revisie. Hier is zanger Alex, een zomernacht met jou. Oei, oei, oei.

André Hazes en leef je uit. Nou, ik ga hem ook uitleven. Ik ga buiten spelen. Straks weer plezier met Lawrence. En ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 gaan we weer lekker lunchen met z'n allen. Hier is Django Wagner. Bye bye.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: allermeest. Chris Bauer met een dag en niet gelachen. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en in het Brabantse Waalre gaan voorlopig niet dicht. Minister Mirjam Sterk heeft hierover een gesprek gevoerd met de zorgaanbieder, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Expert Care wilde de villa's volgende maand al sluiten, ook al is voor meerdere gehandicapte kinderen nog geen nieuwe opvangplek gevonden. Pas als voor iedereen een passend alternatief is, kunnen de villa's dicht. Een tussenpersoon gaat in de gaten houden of Expert Care zijn plicht nakomt. De busproblemen in Utrecht nemen weer toe. Het leek even beter te gaan, maar vervoerder Transdev slaagt er toch niet in om ze snel op te lossen. Gevreesd wordt zelfs voor een toename van vertraging en uitval in de zomermaanden. Dat blijkt uit informatie die de provincie Utrecht heeft gedeeld. Eind mei viel ruim 1 op de 10 bussen van Transdev uit, ondanks aanpassingen aan de dienstregeling. De tram rijdt wel stabiel. Vooral op vrijdag en zaterdag merken reizigers uitval van bussen. De problemen hebben tot gevolg dat minder mensen de bus pakken. Spoorbeheerder ProRail is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Ze willen begrip krijgen van reizigers. Nu vragen veel reizigers zich af waarom het allemaal zo lang duurt. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
3: Wat een drukte.
4: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
3: Goed gedaan.
4: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
2: En ook komen er posters te hangen. In Utrecht staan 20 borden op de Mariaplaats in het centrum van de stad om fietsers te waarschuwen dat parkeren daar straks verboden is. Het krijgt veel reacties, veel mensen vinden het maar overdreven. De vele borden zijn neergezet voor een evenement eind deze maand. Dan bestaat de Kunsthogeschool 150 jaar. Het weer, afwisselend zon en bewolking en vanmiddag kans op regen. Het wordt maximaal 17 graden.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Code Rood van Jaap Reesema met Leo Roe hoorde je in de voor het regionale nieuws. En meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Justin de Wild met Cheerio.

Roland Belen met Dansvloer Dilemma. En dit is Jari Heligus met Panja in Spanja.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Marianne Weber met In de Hemel hier op Bingo. We gaan nog genieten van een uurtje Bingo in de middag op deze 11 juni... met nu Isabella met Jij mag altijd op me rekenen.

een lekkere zomerse klank hier op Bingo. Nou ja, het weer wordt wel beter hoor, de komende dagen. Dus het komt allemaal goed. Lekker hoor, asfaltmoment. We gaan naar Corrie Konings met Johan Heusen, de Hup Hop Song.

0: Goedemiddag. Het aantal internationale studenten aan de Hogeschool Utrecht is met bijna 10% gestegen in vergelijking met vorig studiejaar. En dat is opvallend, want landelijk daalde dat aantal voor het eerst in 20 jaar. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van die studenten, zegt een club die zich daarmee bezighoudt.
1: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
0: Er zijn nu vooral minder Duitse en Chinese studenten. De spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze meer begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, zo ook in onze regio. Reizigers vragen zich vaak af waarom het allemaal zo lang moet duren. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
2: Wat een drukte.
3: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
2: Goed gedaan.
3: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
0: Ook komen de posters. Het Amadeus Lyceum in Leidsche Rijn krijgt weer een voldoende van de onderwijsinspectie. Begin vorig jaar werd de middelbare school nog op de vingers getikt. Sommige docenten waren niet bevoegd, werd er te weinig uitgelegd en sloten de lessen niet aan op de behoeften. En in Nieuwegein is een zogenoemd scheidingshotel geopend. Wie gaat scheiden en geen woonruimte heeft, kan terecht aan de brugwal. Hier zitten meer dan 100 kamers, waar nu vooral gescheiden mannen en jongeren zitten. Naast de kamer is er ook een gemeenschappelijke tuin en een schoonmaker. De kosten? €800 per maand. Dan nog het weer. Aan het einde van de middag regen. Ook vanavond.

0: Jordi van der Boer met Loterij. Ik bedank voor het luisteren. Veel plezier met Kevin. Hij is zo'n gids in de spits. Ik ben er vanavond weer. En anders graag tot maandag.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tezamen voor Dordt en Barneveld ongeveer 7 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Sertogenbosch, tussen Afrit Geldermals en Waardenburg 6 minuten vertraging. A27 Almere richting Goijkum, tussen Bilthoven en Knopen Lunet ongeveer 6 minuten. A27 Utrecht richting Goijkum, tussen Hagenstein en Noorderloos 13 minuten vertraging. Dan nog even de A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Leusden en Amersfoort Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: tot aan 6 uur vanavond. Een hele goede middag. Het is donderdagmiddag, 11 juni 2026. Van harte welkom bij een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis. En hier is Mankus Marcus.
1: Ik moet vragen.

TikTok. Deze plaat stond uiteindelijk zo'n 6 weken in de top 40. En ja, ik ben er al een tijdje hoor, voor als je het nog niet wist. Maar deze plaat stond zo'n 6 weken in de top 40. Maar ja, uiteindelijk hebben ze toch de top 40 moeten verlaten. Dit waren Donnie en Senna Willems. En waar blijf je nou? De Utrechtse Steenweg is sinds deze week een stukje groener. Woensdagochtend onthulde wethouder Suzanne Schilderman officieel een nieuwe Japanse honingboom met een bank eromheen. De gemeente onderzocht vooraf uitgebreid of de boom veilig geplaatst kon worden. Onder meer vanwege kabels, leidingen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. De werkzaamheden begonnen in mei bij de Mariastraat en de boom maakt deel uit van een gezamenlijk plan van Centrum Management Utrecht en de gemeente om het winkelgebied een stukje aantrekkelijker te maken. Volwassen bomen krijgen in augustus en september witte bloemen, gevolgd door lichtgele herfstkleuren. Dus conclusie, hartstikke gezellig. En ja, als je het gemist hebt, je kan hem vinden aan de Utrechtse Steenweg in Utrecht. We gaan even een mooie plaat draaien en dat doen wij met Emma Heesters en het meisje uit de klas.

Heerlijk hoor, donderdagmiddag alweer een dag verwijderd van het weekend. Voor je het weet, dan staat het weekend weer voor de deur. Ik moet zeggen dat de dagen sowieso aan je voorbij vliegen. Voor je het weet, dan is het weekend. Maar als je een paar keer met je ogen knippert, ja, dan is het ook alweer maandag en dan kan je alweer richting de werk geven. Dus ja, klinkt positief, zeker niet. Maar het is wel zo. Maar de weken kunnen mij niet snel genoeg gaan. Want dan staat mijn vakantie voor de deur, even een paar weken richting Spanje. Lekker even genieten van de Spaanse zon. En ja, ik heb er heel veel zin in. Maar ik zorg er wel voor dat mijn programma door blijft draaien hier op Bingo FM, dus je hoeft me zeker niet te missen. Vrije tijd voor John West en Lange Frans en alles wat ik zoek.

0: Wat een schitterende plaat. Dit waren Marco Bezzato en Treintje Oosterhuis. En samen zongen zij Een Wereld Zonder Jou. Boetes voor te laat ingeleverde boeken verdwijnen binnenkort bij de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Vanaf 1 juli wordt het lidmaatschap ook gratis voor iedereen. Maar volgens de bibliotheek vormen boetes en abonnementskosten voor sommige bezoekers een drempel. Wie een boek te laat terugbrengt, krijgt daarom geen geldboete meer. Wel wordt de lenerspas tijdelijk geblokkeerd totdat het boek is ingeleverd. Hooguitleenregels veranderen. Boeken worden vanaf 1 juli minder vaak automatisch verlengd. En daarmee wil de bibliotheek ervoor zorgen dat de materialen sneller beschikbaar komen voor andere gebruikers. Ja, het zal mooi zijn en in ieder geval gratis. Dat is natuurlijk altijd prima. Maar ja, daarentegen willen meer mensen de boeken lenen. Dus ja, terugbrengen is wel zo belangrijk, denk ik zo. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug. Tot zo.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Het leek even beter te gaan, maar nu zijn er toch weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
3: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
2: De provincie is bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. Het aantal internationale studenten aan de Hogeschool Utrecht is met bijna 10% gestegen in vergelijking met vorig studiejaar. En dat is opvallend, want landelijk daalde dat aantal voor het eerst in 20 jaar. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van die studenten, zegt een club die zich daarmee bezighoudt.
4: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
2: Er zijn nu vooral minder Duitse en Chinese studenten. De spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze meer begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, zo ook in onze regio. Reizigers vragen zich vaak af waarom het allemaal zo lang moet duren. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
5: Wat een drukte.
6: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
5: Goed gedaan.
6: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
2: Ook komen de posters. Het Amadeus Lyceum in Leidsche Rijn krijgt weer een voldoende van de onderwijsinspectie. Begin vorig jaar werd de middelbare school nog op de vingers getikt. Sommige docenten waren niet bevoegd, werd er te weinig uitgelegd en sloten de lessen niet aan op de behoeften. Dan nog het weer. Aan het einde van de middag regen. Ook vanavond en vannacht is dat het geval. Morgen bewolkt, regen en iets warmer dan vandaag, een graad of 19.
0: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 6 minuten. A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 7 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren 11 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend

Gerard Joning en zing met me mee tot morgen vroeg. Het tweede half uur is ingegaan en we gaan zo nog even verder kijken naar het nieuws uit de regio. Maar eerst even muziek draaien van Wesley Bronkhorst. De plaat die uitkwam naar het plaatje Trots op jou. Dit is Alles Geven hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen.

Willy Dansbrees en Jeffrey Heesem. Op de Rooseveltlaan in de Utrechtse wijk Kanalenland is de maat vol voor veel bewoners na ernstige rellen eind mei. Een auto werd in brand gestoken, ruiten van woningen sneuvelden en relschoppers bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen en 7 verdachten zijn aangehouden. Bewoners zeggen al jaren te kampen met overlast van jongeren en hebben vandaag een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Burgemeester Sharon Dijksma kondigde eerder al strengere maatregelen aan, waaronder extra politieinzet, dwangsommen en meer ondersteuning voor jongeren en hun ouders. Maar mensen zijn bang en geven aan uiteindelijk het niet meer te tolereren. En de maat is vol, dus ik ben benieuwd wat de gemeente nog meer eraan gaat doen. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je je eigen niet meer veilig voelt in je eigen wijk als dit soort dingen gebeuren. Wij gaan door met Maan en Koelband en stiekem.

gepraat door Wim van Straten. Gauw we houden van een topzangeres en een gezellige uitzending toegewenst. Dankjewel daarvoor. Zit je het eten smakelijk en heb je al gegeten? Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wij gaan nog even zorgen voor die Nederlandstalige platen. Om een tijd zijn van 10 voor 5. Hier is mijn Pietersen en

0: Muziek van The Cost en in een naaiendij. En dat brengt ons alweer bij het NOS-journaal van 5 uur. Daarna krijg je nog meer nieuws uit de stad Utrecht. En de lekkerste Nederlandstalige platen. En rond 17:15 mijn verdwaalde plaat. Een Nederlandstalig nummer van een Nederlands artiest battlegroep. Ik laat jassen en met deze vrolijke plaat van Jan van Est. En ik zie het aan je ogen. Heel graag tot zo. Aan de andere kant van 5 uur hier op Bingo FM.
1: Ik ben al weken van slag.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Amsterdam, Zuidoost en Breukelen ongeveer 14 minuten door een ongeluk en de rechterrijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel ongeveer 19 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knobbelduinette en Woerden ongeveer 12 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Bodegraven 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 21 minuten. Als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos ze werken dan 11 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.
2: Inmiddels komt het hier in Nieuwegein met bakken de lucht uit. Laat hem even zorgen voor een beetje gezelligheid op de radio. Hier is John Spencer en kom dan de hele nacht met mij.

als Joel Spencer. Kom dan de hele nacht met mij. Welkom terug bij 2 uur van Op Weg Naar Huis. We kijken nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. En rond 17:15 krijg je mijn verdwaalde plaat, een Engelstalig nummer van een Nederlands artiestband of groep. Hallo.

in de top 40. Dit was Figgy Leandros en Verloren, dat zijn we niet. En helaas kwam deze plaat niet verder dan de 14e plaats. De zorgvilla van expert Karen Fleuten blijft voorlopig open. Dat schrijft minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer. De villa zou op 1 juli sluiten, maar voor een groot deel van de kinderen is nog geen passende vervolgplek gevonden. Sterk voerde deze week een stevig gesprek met de zorgaanbieder en benadrukte dat zorgvuldigheid voorop moet staan. Hotelocatie in Walre blijft voorlopig open. Voor 35 van de 80 kinderen moet een nieuwe opvang worden geregeld. En de minister stelt daarom een onafhankelijk tussenpersoon aan om het proces in goede banen te leiden. Nou, ik ben enorm benieuwd, want dit speelt al heel erg lang. En laten we hopen dat iedereen een passende plaats gaat krijgen. Wij gaan muziek draaien van Frans Bauer. Even een beetje gezelligheid op de zender. Hier is hij met zijn Torero.

Dat wordt de hoogste tijd voor eten volgens mij. Dit waren Matookkamer en Flemming en 100%. Bewoners van de Japoredreef in Utrechtse wijk Overvecht hebben dit jaar al 28 keer een klacht ingediend. Het gaat over trillingen in hun woningen. Volgens de gemeente ontstaat die vooral door elektrische bussen en ander zwaar verkeer. De onderzoek bleek een tijdelijk bestraat wegvlak.

0: de Japoor heeft, staat pas gepland in 2054. Zou dat u nog eventjes? De gemeente zegt de klachten wel te blijven volgen en serieus te nemen. En uiteindelijk toch vervolgstappen te nemen indien dat nodig is. Voor nu tijd voor John de Bever in die oude plaat van vader Abraham. Hij gaat zingen over dat kleine café aan de haven.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Het leek even beter te gaan, maar nu zijn er toch weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
5: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
4: De provincie is bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. Het aantal internationale studenten aan de Hogeschool Utrecht is met bijna 10% gestegen in vergelijking met vorig studiejaar. En dat is opvallend, want landelijk daalde dat aantal voor het eerst in 20 jaar. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van die studenten, zegt een club die zich daarmee bezighoudt.
6: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
4: Er zijn nu vooral minder Duitse en Chinese studenten. De spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze meer begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, zo ook in onze regio. Reizigers vragen zich vaak af waarom het allemaal zo lang moet duren. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
7: Wat een drukte.
8: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
7: Goed gedaan.
8: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
4: Ook komen de posters. Het Amadeus Lyceum in Leidsche Rijn krijgt weer een voldoende van de onderwijsinspectie. Begin vorig jaar werd de middelbare school nog op de vingers getikt. Sommige docenten waren niet bevoegd, werd er te weinig uitgelegd en sloten de lessen niet aan op de behoeften. Dan nog het weer aan het einde van de middag.

0: richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn ongeveer 14 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunetten ongeveer 6 minuten. Dan nog even de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Nieuwegein en Noorderloos ongeveer 16 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 16 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden ongeveer 7 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

de plaat van Adi Timmermans. Nu gezongen door Guido van der Graaf. En ik kom terug. Inmiddels 6:05, de laatste minuten tikken weg. En straks om 6:00 tijd voor Bingo Non-Stop. En vanavond rond de klok van 11:00 ga je heerlijk slapen. En dat samen met Lawrence Nicolaas. Voor nu tijd voor een plaatje van Jan Smit. En hoe kan ik van je dromen? Nou, ik zal het jou verraden hoor.

0: wel weer, toch?
1: Duikers zijn vandaag begonnen met het verwijderen van onderwaterkunstwerk Silent Echoes uit de Katrijnensingel in Utrecht. Het kunstwerk zorgde jarenlang voor opvallende luchtbellen in het water, maar leverde volgens de gemeente ook gevaarlijke situaties op. Mensen die het water insprongen konden op de platen van het kunstwerk terechtkomen. Daarom wordt het werk nu weggehaald vlak voor de warme zomerperiode. Tijdens de werkzaamheden halen duikers ook opvallende voorwerpen boven water, waaronder fietsen, winkelwagens en tientallen mobiele telefoons. Het verwijderen van de 80 platen duurt naar verwachting maximaal 8 dagen. Maar ja, bizar, hè? Wat je allemaal nog uit water vist. En vooral die telefoons, die zijn hartstikke duur, dus waarom zou je hem in het water gooien? Ja, misschien komen ze toch wel ergens vandaan, zou je zeggen. Goed zo, wij gaan muziek draaien van Wolter Kroes. En hij gaat zingen dat hij lekker in zijn vel zit. Nou, muziek wel, wat een gezelligheid. Inmiddels is het bijna 17:15. Een hele goede middag.

Nederlandse artiest, band of groep. Dit was de muziek van George Baker en zijn Una Paloma Blanca. En mooie tijden is op weg naar het weekend. Dan draaien we weer een nieuwe F12-plaat. En het allemaal hier op Bingo FM. En trouwens morgen tussen 4 en 6. Dan presenteer ik dit programma samen met Susanne Laufer. En dan presenteren we samen op weg naar het weekend.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft een automobilist 150 uur taakstraf gegeven omdat hij een ongeluk had veroorzaakt op de A2 bij Apkoude. Dat gebeurde vorig jaar maart. Hij zat op zijn telefoontje onder meer rekeningen te betalen. Bij het inhalen ging het mis. Hij botste op een auto. Twee mensen raakten toen gewond. Hij mag nu ook 3 maanden niet meer rijden. Het was een spannende dag voor duizenden examenleerlingen. Die hoorden vandaag of ze geslaagd zijn of niet. Met opluchting en gejuich als het goede nieuws kwam. Je weet wel, dat ene telefoontje.
2: Hi. Zal ik je maar meteen uit je lijden verlossen dan?
3: Ja.
2: Je hebt het gehaald?
1: Ja. Wie niet geslaagd is, kan volgende week aan het herexamen. De spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze meer begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, zo ook in onze regio. Reizigers vragen zich vaak af waarom het allemaal zo lang moet duren. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
4: Wat een drukte.
5: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
4: Goed gedaan.
5: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
1: Ook komen de posters. Het leek even beter te gaan, maar nu zijn er toch weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
6: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld de uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
1: De provincie is bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. Het weer, 3 keer regen, vanavond regen, vannacht regen, morgen regen, dan 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft een automobilist 150 uur taakstraf gegeven omdat hij een ongeluk had veroorzaakt op de A2 bij Apkoude. Dat gebeurde vorig jaar maart. Hij zat op zijn telefoontje onder meer rekeningen te betalen. Bij het inhalen ging het mis. Hij botste op een auto. Twee mensen raakten toen

0: campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze meer begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, zo ook in onze regio. Reizigers vragen zich vaak af waarom het allemaal zo lang moet duren. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
1: Wat een drukte.
2: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
1: Goed gedaan.
2: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
0: Ook komen de posters. Het leek even beter te gaan, maar nu zijn er toch weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
3: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld de uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
0: De provincie is bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. Het weer, 3 keer regen, vanavond regen, vannacht regen, morgen regen, dan 19 graden.
4: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar de afhaal-Chinees thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op de afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft een automobilist 150 uur taakstraf gegeven omdat hij een ongeluk had veroorzaakt op de A2 bij Apkoude. Dat gebeurde vorig jaar maart. Hij zat op zijn telefoontje onder meer rekeningen te betalen. Bij het inhalen ging het mis. Hij botste op een auto. Twee mensen raakten toen gewond. Hij mag nu ook 3 maanden niet meer rijden. Het was een spannende dag voor duizenden examenleerlingen. Die hoorden vandaag of ze geslaagd zijn of niet. Met opluchting en gejuich als het goede nieuws kwam. Je weet wel, dat ene telefoontje.
2: Hi. Zal ik je maar meteen uit je lijden verlossen dan?
3: Ja.
2: Je hebt het gehaald?
1: Ja. Wie niet geslaagd is, kan volgende week aan het herexamen. De spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze meer begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, zo ook in onze regio. Reizigers vragen zich vaak af waarom het allemaal zo lang moet duren. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
4: Wat een drukte.
5: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
4: Goed gedaan.
5: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
1: Ook komen de posters. Het leek even beter te gaan, maar nu zijn er toch weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
6: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
1: De provincie is bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. Het weer, 3 keer regen, vanavond regen, vannacht regen, morgen regen, dan 19 graden.
0: Bingo non-stop.

kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft een automobilist 150 uur taakstraf gegeven omdat hij een ongeluk had veroorzaakt op de A2 bij Apkoude. Dat gebeurde vorig jaar maart. Hij zat op zijn telefoontje onder meer rekeningen te betalen. Bij het inhalen ging het mis. Hij botste op een auto. Twee mensen raakten toen gewond. Hij mag nu ook 3 maanden niet meer rijden. Het was een spannende dag voor duizenden examenleerlingen. Die hoorden vandaag of ze geslaagd zijn of niet. Met opluchting en gejuich als het goede nieuws kwam. Je weet wel, dat ene telefoontje.
2: Hi. Zal ik je maar meteen uit je lijden verlossen dan?
3: Ja.
2: Je hebt het gehaald?
1: Ja. Wie niet geslaagd is, kan volgende week aan het herexamen. De spoorwegbeheerder is een campagne begonnen om de vele werkzaamheden uit te leggen. Daarmee willen ze meer begrip krijgen van reizigers. ProRail met hoofdkantoor in Utrecht knapt vele stations op, zo ook in onze regio. Reizigers vragen zich vaak af waarom het allemaal zo lang moet duren. En dat wordt uitgelegd in filmpjes op internet.
4: Wat een drukte.
5: Klopt. Daarom verbreden we tunnels en vernieuwen we ingangen.
4: Goed gedaan.
5: Vandaag werken we aan meer ruimte op stations.
1: Ook komen de posters. Het leek even beter te gaan, maar nu zijn er toch weer problemen met de bus in Utrecht. Het lukt de vervoerder Transdev niet om die snel op te lossen. Je hoort onze redacteur.
6: Er zijn simpelweg te weinig chauffeurs. En vooral op vrijdagen en zaterdagen merk je daar als reiziger iets van. Transdev zet chauffeurs in via bijvoorbeeld de uitzendbureaus. En veel chauffeurs die op die manier werken zeggen, ja, ik wil op die dagen gewoon niet werken. Dus dan zie je de meeste uitval, zeker op die vrijdag en op die zaterdag.
1: De provincie is bang dat deze zomer bussen zullen uitvallen. Het weer, 3 keer regen, vanavond regen, vannacht regen, morgen regen, dan 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: geweest.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

0: Licht.
1: Gordon, ligt het nou aan mij, hoorde je. Hey, goedenavond en van harte welkom een uurtje. En daar ben ik met Lawrence op deze donderdagavond met Rowena, liever alleen.

0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van de G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En weer

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.